U hoorde duo Misha Majski cello en Martha Eggerich piano in de uitvoering van fantasiestukken voor cello en piano opus 73 van Schumann. Verzweifle nicht im Schmerzental. Motet opus 93 is dit, gecomponeerd in 1850 door Schumann, op gedichten van Friedrich Rückert. Ziemlich langsam, verzweifle nicht im Schmerzental. Ziemlich langsam, viel Winter sind dir übers Haupt gegangen. Lebhaft, mutig, hart aus im Leid. 4a zijn we inmiddels beland. Langsam und hoffe gut vom Hauch des Herrn. En 4b, freudig, feierlich und Freude ohne Zahl lässt blühen. En dit alles wordt uitgevoerd door het Rundfunkkoor en Symfonieorchester Leipzig met dirigent Horst Neumann.

U hoorde de uitvoerende het Rundfunkkoor en het Symfonieorkester Leipzig met dirigent Horst Neumann. En zij voerden uit Verzweifle nicht im Schmerzenstal, motet opus 93 van Robert Schumann. Dit programma werd samengesteld door Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender met de 6e aflevering van een serie over het strijkkwartet door Leo Samema. Toen Haydn na zijn eerste grote Londenreis in Wenen terugkeerde, was Mozart inmiddels overleden. Hij had hem zelfs uitgenodigd mee te gaan, maar Mozart had andere dingen aan zijn hoofd. Haydn's concerten in Londen waren een enorm succes. Het publiek was dol enthousiast over de nieuwe kwartetten en niet minder over de speciaal voor Londen geschreven nieuwe symfonieën. Het is dan ook wel te begrijpen dat Haydn eenmaal weer thuis zich direct aan nieuwe kwartetten

zetten, zetten. Opus 71 en opus 74. De amateurviolist graaf Apponyi zorgde voor de opdracht, maar nog voordat zijn naam aan de officiële uitgave verbonden kon worden, werden de kwartetten in Londen al van handschriftkopieën uitgevoerd. Zo populair was Haydn's muziek. Het bekendste kwartet van opus 74 is het derde in G kleine terts, dat direct hoogst bijzonder begint, met een inleiding van 8 maten als een soort 1 schroemf schroemf, 2 schroemf schroemf en dan 2 maten rust. Daarop begint pas het eigenlijke thema, dat van onderop vanuit de cello wordt opgebouwd. Minstens zo opvallend is het tweede thema, dat door de eerste viool op een enkele snaar gespeeld wordt, waarbij Haydn voorschrijft dat van de ene naar de andere toon gegleden moet worden. Daaronder klinkt op de eerste tel een pizzicato in de cello en een triolenbeweging van de tweede viool en altviool. Haydn was een groot liefhebber van de volksmuziek en dan vooral uit het grensgebied van het tegenwoordige Oostenrijk en Hongarije, zijn eigen geboortegrond. Deze landelijke sfeer wordt in het Largo Assai voortgezet. De bijnaam Ruiterkwartet heeft deze compositie te danken aan het thema van de finale, de Allegro, dat tijdgenoten deed denken aan de tred van een paard. Het gaf Haydn volop de kans met speelse contrasten te werken, met accenten, met verrassende stiltes, met hollen en stilstaan en tenslotte met het contrast tussen de toonsoorten G klein, het begin, en G groot, het slot. We gaan nu luisteren naar dit kwartet in G kleine terts, opus 74 nummer 3, het Ruiterkwartet. De delen zijn Allegro, Largo Assai, Menuetto Allegretto Trio en tot slot Finale Allegro con Brio, uitgevoerd door het Hagenkwartet.

Het kwartet in G kleine terts, opus 74, nummer 3, de Ruiterkwartet, van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Hagenkwartet. Het kwartet in D klein, opus 76, nummer 2, is van een andere snit dan het voorgaande. En niet alleen door het bijzondere eerste deel, Allegro, waaraan het de bijnaam Quintenkwartet te danken heeft, maar ook door de manier waarop Haydn in de overige drie delen de grenzen van het genre aftast. Hij was nu eenmaal een ontdekkingsreiziger in de muziek, die met veel gevoel voor humor, met een flinke dosis scherpzinnigheid te werk ging. De quinten waarmee het werk begint zijn wellicht een eerbetoon aan zijn vakbroeder, kwartetgenoot en goede vriend Johan Albrechtsberger, die een theorieboek over het componeren had geschreven met ruime aandacht voor de fuga en de quint daarin. Overigens, juist in deze jaren, toen hij aan dit kwartet werkte, heeft Haydn zijn leerling Beethoven naar diezelfde Albrechtsberger gestuurd om te laten bijspijkeren in het contrapunt. De elkaar opvolgende dalende quinten komen in het eerste deel telkens terug, geïsoleerd en in ingenieuze weefsels als tegenstem tegen ander materiaal. Haydn is hier geleerd, maar ook uitgelaten. Zoals in de momenten dat de muziek Hongaars virtuoos klinkt, of wanneer hij felle crescendo's op een korte toon maakt die steeds iets te vroeg worden ingezet, syncopen. Het resultaat lijkt een beetje op het wah-wah-effect in de jazz. In het menuet Allegro ma non troppo speelt Haydn opnieuw met het contrapunt. Wellicht nog een eerbetoon aan zijn vriend. En dat doet hij door een kanon in octaven te schrijven tussen de eerste en de tweede viool en de alt en de cello. Met als trio, hoe groot is niet het contrast, een boerendans. De finale, Vivace Assai, wordt gekleurd door allerlei Hongaarse trekjes. Daar weer die geboortegrond van Haydn zelf. U krijgt nu het hele kwartet te horen, het Quintenkwartet, kwartet in D-klein, opus 76 nummer 2 met de delen Allegro, Andante o piuttosto Allegretto, Menuetto met vermeld Allegro ma non troppo en trio en tot slot finale Vivace Assai, uitgevoerd door het Doric String Quartet.

Dat was Haydn's Quintet in D, kleine terts, opus 76, nummer 2, het Quintenkwartet, gespeeld door het Doric String Quartet. Ter aanvulling nu nog één bijzonder deeltje uit een Haydn-kwartet. In dit geval het kwartet opus 76, nummer 4. En dat kwartet heeft een prachtige bijnaam, de Zonsopgang. U hoort het direct aan het begin, de manier waarop de eerste viool boven de strijkers bijna inderdaad als de zon boven de kim rijst. En dat komt een paar keer in het deel terug. Dat eerste deel door het Doric kwartet opnieuw. En het tempo aanduiden die erboven staat is Allegro con spirito.

Dat was het strijkkwartet in Bes Grote Terts, opus 76 nummer 4, ook wel bekend als de Zonsopgang van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Dorck Quartet. En daarmee komt dit programma ten einde, gemaakt door Leo Samema en de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Dag luisteraars, welkom bij een uitzending van Radio Romantica op de Concertzender. In het komende uur kunt u luisteren naar kamermuziek van Max Broeg en van Alexander von Zemlinsky. Om te beginnen staat het trio voor klarinet, cello en piano van Zemlinsky op het programma. Het is een verleidelijk stuk en het is ook verleidelijk om het stuk te vergelijken met het trio van Brahms voor dezelfde bezetting. Zeker waar het de harmonische en ritmische structuur betreft zijn er duidelijke overeenkomsten. En dan vooral in de complexiteit van twee- en driedelige maatsoorten. Hij zet ons wat dat betreft telkens op het verkeerde been. Maar Zemlinsky toont ook een geheel eigen stijl. En die stijl werd direct door Brahms zelf onderkend. En die heeft het trio dan ook bij zijn eigen uitgever aanbevolen. Luistert u naar het trio opus 3 van Alexander von Zemlinsky, uitgevoerd door Walter Boeikens, klarinet, Roel Dientiens, cello en Robert Groslo, piano. Er zijn drie delen.

Dat was het trio opus 3 van Alexander von Zemlinsky, uitgevoerd door Walter Boeikens klarinet, Roel Dieltien cello en Robert Groslo op piano. De 8 stukken voor klarinet, altviool en piano van Max Broeg verschenen in druk in 1909. De componist was toen 70 en zijn stijl was wat ouderwets. Maar hij liet zich niet ontregelen door de broeierige sfeer van het fin de siècle, nog door de harmonische experimenten van Schönberg of Zemlinsky. En hij liet zich ook niet ontregelen door de werken van Brahms. Broeg's iets wat verlaten romantische stijl was vooral gericht op het charmeren van de luisteraar. De warme, soms zelfs wat sentimentele klank van de combinatie klarinet-altviool, begeleid door een zacht wiegende piano, laat niemand onberoerd. We gaan luisteren naar 6 van de 8 stukken opus 83 van Max Broeg.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Romantica. En ik ga vast afscheid van u nemen. Het laatste half uur hoorde u 6 van de 8 stukken voor klarinet, altviool en piano van Max Broeg. Ze werden uitgevoerd door respectievelijk Walter Boeikens, Therese Marie Gielissen en Robert Groslo. Dit uur Radio Romantica werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender. Vandaag gaan we verder met de vioolconcerten van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Ook deze composities heeft de componist zelf als solist en dirigent uitgevoerd. Vandaag hoort u deze virtuose werken met violist Miroslav Vilimec. František Preissler Jr. dirigeert het Pilsen Philharmonische Orkest en de violist tekent voor de cadensen. We beginnen met het tweede vioolconcert in C grote terts, opus 3. Let vooral op het tweede deel, het mooie Molto Adagio.

Violist Miroslav Filimec speelde het vioolconcert in C, opus 3 van Joseph de Saint-Georges. František Preissler junior dirigeerde het Pilsen Philharmonisches Orkest. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het zeer virtuose vioolconcert in D grote terts, opus 4.

Tot zover het vioolconcert in D grote terts, opus 4 van de Saint-Georges. Met violist Miroslav Filimec en het Pilsen Philharmonische Orkest onder leiding van František Preissler junior. Dezelfde uitvoerende kunt u nu horen in het eerste en tweede deel uit het vioolconcert in D grote terts. Dit werk heeft geen opusnummer, maar in het tweede deel komt de wereld van de opera om de hoek kijken.

Dit was tot slot van dit programma het eerste en tweede deel uit het vioolconcert in D grote terts van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. En ook dit keer hoorde u violist Miroslav Filimetsch en het Pilsen Philharmonisch Orkest onder leiding van František Preisler junior. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam met Klankkleur. Vandaag deel 3, schilderijen tentoonstellingen. Vanavond nemen we u mee naar 2 schilderijen tentoonstellingen. Allereerst de schilderijen tentoonstelling van Modest Petrovich Mussorgsky. Tussen deze componist en de kunstschilder Viktor Alexandrovich Hartman was er een grote vriendschap. Allebei hadden ze een groot ideaal: Russische kunst maken zonder westerse invloed. Toen Hartman overleed in 1873, schreef de componist zijn schilderijen tentoonstelling, waarin het werk van Hartman centraal staat. We horen nu de originele pianoversie met de Russische pianiste Elena Kushnerova.

Dat was de schilderijententoonstelling van Modest Mussorgsky. Achter de piano zat Elena Kuznirova. We verplaatsen ons nu naar de beroemde Van Gogh-tentoonstellingen in Washington en Los Angeles in 1998 en 1999. Pianist Marcel Worms bracht een cd op de markt met muziek die op de een of andere manier iets te maken heeft met de schilderijen van de Brabantse schilder. Vincent was een fan van de schilderijen van de Franse landschapsschilder Jean-François Millet. En dit Franse landschap tovert ook Emmanuel Charpentier tevoorschijn in zijn pièce pittoresque. Pianist Marcel Worms speelt hieruit Paysages en Idylles.

Pianist Marcel Worms speelde mooie bladzijden uit de pièce pittoresque van Emmanuel Chabrier. In Zuid-Frankrijk schilderde Vincent zijn laatste schilderijen met explosies van licht. Deze kleuren vinden we ook terug in de Suite Printemps van Darius Milhaud. U hoort nu achtereenvolgens Premier Cahier en de nummers 1 en 2 uit Deuxième Cahier. En achter de piano zit Marcel Worms.

Tot besluit speelde pianist Marcel Worms uit de suite Printemps van Darius Milhaud, Premier Cahier en de nummers 1 en 2 uit Deuxième Cahier. Tot zover vandaag Klankkleur, waarin we met u een muzikale wandeling maakten langs twee schilderijen tentoonstellingen. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

En zoals u wellicht weet, heeft de concertzender elke maand een componist van de maand. Dat is een componist dus die we even in het zonnetje zetten. Dat doen we in een extra programma, in de avondprogrammering. Het is een programma van Agnes van der Horst. En ook op verschillende andere plekken besteden we aandacht aan muziek van de componist van de maand. En dat gaan we dus ook nu doen. Componist van de maand is Tommaso Albinoni. Hij leefde van 1671 tot 1751. U hoort in deze aflevering nog meer concerten uit zijn opus 9. We beginnen met het concert nummer 1 in Bes Groot door Lajos Lessens, hobo en Béla Banfalvi, viool. En verder hoort u de Budapest Strings.

0: En zo klonk het op een sluitconcert nummer 6 in G groot, opus 9, nummer 6. U heeft geluisterd naar concerten opus, uit opus 9 van Tommaso Albinoni door Lajos Lenzes, hobo en Béla Bandfalvi, viool, samen met Budapest Strings. Muziek uitgegeven bij het label Capriccio.
1: Elke week op de zondag vanaf 9 uur 's avonds tot middernacht, tijd voor X-Rated en X-Ray. Goed voor uw wekelijkse dosering, experimenteel, avant-garde, industrial, ambient en electronics.

Het komende uur kunt u luisteren naar Nuove Musiche, een programma waarin de concertzender aandacht besteedt aan een nieuwe cd in haar collectie. Vandaag laat u een cd horen met muziek van Georg Philipp Telemann. Telemann was tijdens zijn leven de beroemdste in Duitsland levende componist. Hij had een enorm oeuvre van opera's, veel kerkmuziek, waaronder cantates, oratoria, passiemuziek, motetten en psalmen, en meer dan 1000 instrumentale werken, zowel kamermuziek als orkestmuziek. Volgens het Guinness Book of Records is Telemann de meest productieve componist geweest aller tijden, met meer dan 2000 werken op zijn naam. Hij heeft naar schatting meer noten geschreven dan Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel samen. Telemann kende beide grootheden en met Händel was hij zelfs goed bevriend. Hoe dan ook, tegenwoordig wordt er grotere waarde toegekend aan de muziek van Bach, maar bij zijn leven werd Telemann dus gezien als de grootste. Hij stond open voor nieuwe trends en had melodische inventiviteit en gretigheid om nieuwe instrumentencombinaties uit te proberen. Hij organiseerde ook publieke concerten buiten de aristocratische en kerkelijke settings. We beginnen met Concerto a Diese in F groot van Telemann, uitgevoerd door Concerto Stella Matutina onder leiding van blokfluitist Wolfram Schürig.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender. Het komende uur de zesde en laatste aflevering in een serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. We besluiten deze serie met Antonín Rajka's Missa pro Defunctis. In 1808 wilde de componist naar Parijs vertrekken, maar hij zag de troepen van Napoleon voor Wenen staan. Wenen, de woonplaats van Antonín Rajka. De componist pakte zijn pen en schreef als antwoord daarop zijn requiem. Die mis werd rond het jaar 1960 weer teruggevonden, in Parijs. We horen een monumentaal requiem met een hoofdrol voor het koor. En let u ook eens op de vijf fuga's. Ook in dit werk is een belangrijke rol weggelegd voor de blazers. De Missa pro Defunctis van Antonín Rajka. U hoort een uitvoering door het Tsjechisch Philharmonisch Koor en het Dvořák Kamerorkest, onder leiding van Lubomír Madl. Ik noem de solisten, dat zijn Vjenčeslava Ruba Freiberger, sopraan, Anna Barová, alt, Vladimír Dolejal, tenor en Luděk Vele, bas.

En dit was de Missa pro defunctis van Antonín Rajcha. En daarmee viel het doek van onze serie Tsjechische componisten uit klassiek en vroeg romantiek. Maar voordat we het doek laten vallen noem ik nog even de uitvoerenden, het Tsjechisch Philharmonisch Koor en het Dvořák Kamerorkest, onder leiding van Lubomír Matl. En solisten waren Vjenslava Ruba Freiberger, sopraan, Anna Barova, alt, Vladimír Dolezal, tenor en Luděk Vele, bas. Voor meer gegevens over dit werk kunt u natuurlijk terecht op onze website www.concertzender.nl. Dit programma, Klassiek Tsjechië, werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is Chroniek van de Nederlandse Muziek. En vandaag kunt u luisteren naar de derde uitzending over de violist Theo Olof. In 1951 won Theo Olof een vierde prijs in het befaamde Koningin Elisabeth concours. Hij was de eerste Nederlander die tijdens dat concours een prijs won. En hij speelde daar, tegen de zin van zijn leraar Oscar Bak, het tweede vioolconcert van Béla Bartók. U hoort Olof nu niet in dat vioolconcert, maar in Bartóks tweede sonate voor viool en piano. En naast Theo Olof hoort u pianiste Janine da Costa.

U hoorde de sonate nummer 2 voor viool en piano van Béla Bartók, uitgevoerd door Theo Olof en Janine da Costa. Theo Olof maakt tijdens het Holland Festival in begin jaren 70 ergens via Benjamin Britten kennis met de eveneens Engelse componist Alan Rawsthorne. Die nodigt hem uit om tijdens het Cheltenham Festival de première van zijn vioolconcert nummer 1 te spelen. En daar hoort u nu de opname van. Olof wordt begeleid door het New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Boult.

En dat was het indrukwekkende slot van het vioolconcert nummer 1 van Alan Ross Thorne. U hoorde violist Theo Orloff en het New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Bolt. In de vorige aflevering lieten we u de eerste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein van Johann Sebastian Bach horen. En vandaag sluiten we af met de laatste twee delen.

Dat waren tot besluit de laatste twee delen van de vioolsonate nummer 1 in G klein van Johann Sebastian Bach. Over 4 weken vervolgen we onze uitzendingen over de violist Theo Olof. Deze chroniek van de Nederlandse muziek werd samengesteld door Aukelien van Hoytema. Tot het eind van het uur hoort u Theo Olof nog in een stukje van het tweede deel van Bachs vioolsonate in G klein.

Vanuit muziekmakerscentrum Music Q in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur Chroniek van de Amsterdamse muziek. Vanavond hier in aflevering 5 met onze serie werken van Pietro Antonio Locatelli. Die leefde van 1695 tot 1764. We beginnen met Il Pianto d'Ariana, een vioolconcert in S groot, opus 7 nummer 6, uitgegeven in Leiden in 1741. De delen zijn andante, allegro, adagio, andante, allegro, largo, largao, andante, grave, allegro en largo. U hoort op viool Margaret Faultless en zij wordt begeleid door het Europa Galanti onder leiding van Fabio Biondi.

Violiste Margaret Faultless en het Europa Galanti, onder leiding van Fabio Biondi, speelde Il Pianto d'Ariana van Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met een menuet voor orgel. U hoort Ton Koopman.

Tom Koopman speelde een menuet van de man die dit uur centraal staat, Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met zijn sonate in G groot, opus 5 nummer 1, uitgegeven in Amsterdam in 1736. De delen zijn Andante, Largo Andante, Allegro en Vivace. U hoort het Schönbrunn-ensemble.

Het Schönbrunn-ensemble speelde de sonate in G groot, opus 5, nummer 1, van Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met de Introduzione Theatrale, opus 4, uitgegeven in 1735 in Amsterdam, en daaruit de nummers 4, 5 en 9. U hoort het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman.

Dat was Introduzione Theatrale, uitgevoerd door het Amsterdams Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. En het werd gecomponeerd uiteraard door de man die dit uur centraal stond, Pietro Antonio Locatelli. Tot zover voor vanavond Chroniek van de Amsterdamse Muziek, als altijd voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 6 in de serie Lastige Leerling over de contacten tussen Haydn en Beethoven. We waren gekomen tot het jaar 1790, toen Beethoven 20 was. Tegen het einde van dat jaar gebeurde er iets belangrijks voor heel Bonn. Een bezoek van de grote Haydn. Samen met zijn impresario, de violist Salomon, was hij op weg naar Londen. En Bonn was een van de pleisterplaatsen. Ze kwamen aan op zaterdag 25 december. Haydn's impresario Salomon was afkomstig uit Bonn en had daar nog veel familie wonen. Daarom gingen er allerlei gastvrije deuren voor hen open. Ook de keurvorst Maximilian Franz, Beethovens werkgever, legde Haydn in de watten. Muziek was voor de vorst zeer belangrijk. Hij had ruim 50 muzici in vaste dienst. En de vorstelijke muziekbibliotheek stond vol met partituren van Haydn. Heel Bonn was blij en trots dat een van hun grote zonen, Salomon, de beroemde Haydn had meegenomen. De volgende morgen, zondag dus, gingen Haydn en Salomon natuurlijk naar de mis in de Hofkapel. Daar stonden alle beschikbare zangsolisten, koor en orkestleden opgesteld. En al bij de eerste maten was Haydn blij verrast. Ze brachten zijn eigen muziek. Ik heb een hele plank vol boeken over Haydn en ze worden het maar niet eens over welke mis van Haydn ze die zondagochtend uitvoerden. De meest waarschijnlijke kandidaten zijn de mis in C met als hoboken nummer 5 of een latere, ook in C, met als nummer 8. Hoboken is trouwens voor Haydn wat Köchel is voor Mozart. Mooie gelegenheid om uit allebei die missen toch eventjes wat te laten horen. Nou, die vroege mis in C met hoboken nummer 5 is verreweg de langste mis van Haydn. In totaal zo'n 70 minuten. En geschreven voor een groot ensemble met trompetten en pauken. In een ander radioprogramma, deel 27 van Geniale Muziekvrienden over Haydn en Mozart, heb ik al een aantal delen uit die mis gedraaid. Maar één deel, dat ik ook de moeite waard vind, daar had ik toen geen ruimte voor. Daarom draaien we dat nu. Het gaat om het Qui Tollis. Het geheel staat onder leiding van Jos van Immerseel.

Quitolis uit Haydn's Missa Chelensis, Hoboken 5. Het is dus heel goed mogelijk dat Haydn, toen hij op zondag 26 december 1790 ter kerke ging, tot zijn verrassing werd getrakteerd op deze muziek. Hadden ze die geprogrammeerd om hem een plezier te doen? Het lijkt er wel op. Maar er is ook een tweede mogelijkheid. In 1782 had Haydn nog een Missa Chelensis geschreven in dezelfde toonsoort. Uit die mis draaien we zo meteen nog een paar delen. Maar eerst vertel ik iets over wat Haydn nog meemaakte na de mis. Er liep een hoffunctionaris op hem af die hem vriendelijk vroeg of hij even naar de bidkapel wilde komen. Toen hij daar binnenliep, was hij verbaasd om te zien dat de keurvorst Maximiliaan Frans daar ook aanwezig was en tegen alle verzamelde muzici zei: "Nu stel ik jullie voor aan Haydn, de componist waar jullie zo dol op zijn." En een van die verzamelde muzici was een 20-jarige altviolist die luisterde naar de naam Ludwig van Beethoven. Na deze kennismakingsronde nodigde de keurvorst Haydn uit om de maaltijd met hem te gebruiken. Haydn vond het erg vervelend en putte zich uit in excuses, maar hij had al een afspraak om met Salomon in het hotel te eten. Maar toen hij daar aankwam, bleek dat de keurvorst dat dinertje al stiekem had opgeschaald tot 12 personen. Naast Haydn en Salomon zaten nu ook de beste muzici uit het ensemble aan tafel. Of Beethoven daar ook bij zat, dat weten we niet helemaal zeker. Goed, maar nu die andere Missa Chelensis van Haydn. Het kan dus zijn dat die op die zondag heeft geklonken in plaats van de mis waar we net een deeltje uit hebben gehoord. Eerst even iets over die naam Chelensis. Dat Chelensis heeft te maken met het plaatsje Zell in Steyr, nog steeds een beroemd bedevaartsoord. Daarom heeft men het ook wel de Mariazellermis genoemd. Deze mis stamt uit 1782, dus 8 jaar voordat Haydn in Bonn was. Ik wil hieruit 4 delen laten horen. Achter elkaar draaien we het Kyrie, het Gloria, het Credo en het Sanctus. En het geheel staat onder leiding van Richard Hickox.

Delen uit Haydn's Missa Chilensis, Hoboken 8. Waarom hoor je deze geweldige muziek zo zelden? Dit stuk heeft dus misschien geklonken op tweede kerstdag 1790... met in het orkest bij de altviolen de 20-jarige Beethoven. Als ik dat lees, dan komt bij mij de vraag naar boven: hoe klinkt de muziek die Beethoven zelf componeerde in die periode? En dan kom je terecht in een uitgebreide lijst van werken zonder opusnummer, afgekort als WOO. Want Beethoven is pas met opusnummers gaan werken toen hij in Wenen woonde. Ik heb gekozen voor een vriendelijk pianotrio dat hij ongetwijfeld samen met twee leden van het Bonner Hoforkest heeft gespeeld. Zij hebben het manuscript pas na Beethovens dood ontdekt. Opvallend is dat hij de cello zo nu en dan ook wat gunt. Want het was toen toch wel heel erg gebruikelijk dat de cello alleen maar mocht meebrommen met de basnoten van de fortepiano. Dat was broodnodig, omdat de baskant van dat instrument toen zo droog en iel klonk dat hij best wel wat versterking kon gebruiken. Van dit trio in S groot, WOO 38, heb ik een mooie opname gevonden van het Beaux-Arts trio met de legendarische pianist Menachem Pressler, die al in de 90 is, maar nog steeds optreedt.

pianotrio in S, WOO 38, geschreven door de 20-jarige Beethoven. Uit diezelfde tijd stammen twee preludes voor piano, waarin we duidelijk kunnen horen welke muziek Beethoven als studiemateriaal gebruikte: Bach. Hij zwerft kriskras door een enorme hoeveelheid toonsoorten. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Over een maand gaan we weer verder met een volgende aflevering van Lastige Leerling over de contacten tussen Haydn en Beethoven. Tot dan. Twee preludes van Beethoven, pas later uitgegeven als opus 39, dus nu.

2, preludes, opus 39 van Beethoven. Vonden jullie het een leuk programma? Zorg dan dat we daarmee door kunnen gaan en word vriend van de concertzender. Dat kan al vanaf €25 per jaar. Kijk maar even op onze site concertzender.nl. Rechtsboven staat word vriend.

Dag, ik ben Thijs Boer. Elke eerste dinsdag van de maand verzorg ik een nieuwe aflevering van De Wandeling, waarin we bij de concertzender ons best doen om ondergesneeuwde muziek te laten horen. En wat bestaan er toch onwaarschijnlijk veel componisten die best mooie muziek hebben geschreven, maar het slagveld van de muziekgeschiedenis niet hebben overleefd. Vaak rol ik van de ene onbekende romanticus in de andere. Vorige maand liet ik muziek horen van Walter Rabel, een protégé van Brahms. En daar heb ik enkele zeer positieve reacties op ontvangen. Altijd leuk en stimulerend als jullie reageren. Rabels klarinetkwartet, dat we vorige maand draaiden, staat op een cd met nog een werk van rond de eeuwwisseling dat mijn nieuwsgierigheid wekte. Het gaat om een quintet voor klarinet, viool, altviool, cello en piano van ene Joseph Labor. En wie was Joseph Labor nou weer? Hij werd geboren in 1842 in Bohemen. Zijn ouders kwamen allebei oorspronkelijk uit Wenen. Zijn vader werkte bij een staalfabriek, maar had in zijn jonge jaren ook gecomponeerd. Interessant en fascinerend als je leest dat die vader behoorde tot de vriendenkring van Schubert. Zijn zoontje Jozef kreeg op zijn derde zo heftig te pokken dat hij blind werd. Blind zijn was in die tijd nog zwaarder dan nu. Zo werd het Braille-alfabet pas universeel in 1854. Maar na het blindeninstituut kon Jozef toch naar het conservatorium. Daarna ging hij op tournee als pianist en raakte bevriend met koning Georg V van Hannover, die ook blind was. Die benoemde hem uiteindelijk tot hofpianist. En in die hoedanigheid speelde hij vaak samen met de grote violist Joseph Joachim, boezemvriend van Brahms. Ook Labor en Joachim raakten bevriend. Toen Pruisen in 1866 Hannover annexeerde, verhuisde de afgezette koning Georg V naar Wenen. En Labor ging met hem mee en verdiende daar de kost als piano- en compositieleraar. Hij gaf onder andere les aan Schönberg en Alma Mahler. Iets later maakte hij ook carrière als organist. 30 jaar was hij leraar aan het Joodse Blindeninstituut. Dat wilde ik voorlopig even kwijt over Labors leven. En nu nog wat over zijn quintet waar we zo naar gaan luisteren. Brahms was begin 50 toen hij het componistenbijltje erbij neergooide. Maar toen hoorde hij klarinetist Richard Mühlfeld en was zo ondersteboven van het geluid van diens, zoals Brahms zei, Fräulein klarinetten, dat zijn componistenbloed weer begon te stromen en hij een reeks wonderschone werken produceerde, waaronder het klarinetquintet. Nou, met Joseph Labor gebeurde iets vergelijkbaars. Ook hij werd door klarinetist Mühlfeld betoverd en moest eenvoudigweg voor hem gaan componeren. En naar het resultaat, een quintet voor klarinet, viool, altviool, cello en piano opus 11 van Joseph Labor dus, gaan we nu luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Joseph Labor, Quintet in D groot, opus 11. Uitgevoerd door Torsten Johans klarinet, Nina Carmon viool, Andreas Bielbol altviool, Alexander Hulshoff cello en Oliver Trindel piano. Dit quintet schreef Labor in 1900, toen hij in de ban was van klarinetist Richard Mühlfeld. Die hoorde die spelen tijdens de muzikale soirées van de puissantrijke familie Wittgenstein. Als ik over die avonden lees, dan denk ik geregeld, nou, had ik daar ook maar even kunnen rondlopen. Want de namen van een stel vaste bezoekers, nou, die liegen er niet om. Ik noem er een paar. Brahms, Clara Schumann, Mahler, Bruno Walter, Pablo Casals en Richard Strauss. Verder vroeg ik me af, hoe gaat dat nu in de praktijk, componeren als je blind bent? Nou, daar had Labor een assistente voor die uitstekend piano speelde en muziek kon noteren. Dan speelde Labor iets voor op de piano, de assistente speelde het na en na goedkeuring legde zij het vast in notenschrift. De familie Wittgenstein betaalde haar daarvoor. Die familie was niet alleen een opeenstapeling van geld, maar ook van talent op allerlei gebied. Zoon Ludwig werd later een wereldberoemd filosoof, maar schijnt ook nog eens zeer goed klarinet te hebben gespeeld. Zijn 2 jaar oudere broer Paul was Labors pianoleerling en zeer getalenteerd. Hij debuteerde in de Wiener Muziekverein met een pianoconcert van John Field en een paar solostukken van zijn leraar Joseph Labor, om wie het vandaag draait in de wandeling. Tragisch was dat Paul Wittgenstein in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm verloor. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten en al tijdens zijn krijgsgevangenschap in Rusland had hij besloten om linkshandig pianist te worden. En per brief vroeg hij Labor of hij voor hem wilde gaan componeren. Uiteindelijk schreef Labor niet minder dan 12 werken voor Paul, waarvoor hij natuurlijk dik werd betaald. En zometeen gaan we naar een van die werken luisteren. Maar het geld kon blijkbaar niet op, want niet alleen Labor kreeg opdrachten om voor de linkshandige Paul te componeren, ook mensen als Benjamin Britten, Paul Hindemith, Erich Korngold, Sergei Prokofjev en Richard Strauss schreven op maat gesneden composities voor Paul. Hoewel op maat gesneden niet altijd het goede woord is, want Pauls smaak was behoorlijk conservatief en hij begreep bijvoorbeeld weinig van de muziek van Prokofjev. En Ravels linkerhandconcert, ook zo'n opdracht, speelde Paul wel, maar pas nadat hij eigenhandig wijzigingen had aangebracht, waardoor het tussen hem en Ravel nooit meer goed is gekomen. Goed, we gaan nu luisteren naar de eerste 2 delen uit Labors trio voor klarinet, altviool en piano linkerhand, uitgevoerd door Torsten Johans klarinet, Andreas Wilbol altviool en Oliver Trindel piano. Labor schreef het stuk in 1919 en het past bij de grafstemming die over Oostenrijk was neergedaald na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog.

twee delen uit Joseph Labers trio voor klarinet, altviool en piano linkerhand in G klein. In de tijd die ons nog rest, laten we nog even Laber zelf horen als pianist. Hij overleed namelijk pas in 1924. Door het gekraak heen horen we hem met Beethovens sonate opus 10 nummer 3. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij het programma Leven Beethoven. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. En de Concertzender schenkt een jaar lang iedere werkdag aandacht aan de muziek van deze grote componist. Op maandag praten we met een kenner over de muziek die de rest van de week te horen zal zijn tussen 10 en 11 uur. Deze week is onze gast Leo Sammema. Vandaag beginnen we met de prelude en fuga in F groot voor strijkkwartet Hes 30 van Beethoven. We willen dit jaar namelijk alle werken van Beethoven laten horen, ook de onbekende, zoals bijvoorbeeld dit werk. U hoort het Peres-kwartet.

0: Het Peres Quartet speelde de prelude en fuga in F groot voor strijkkwartet van Beethoven. We vervolgen deze uitzending van Leven Beethoven met zijn strijkkwartet opus 18 nummer 3 in D groot, gespeeld door het Orpheus strijkkwartet. De keus voor de uitvoerende is overigens van de gast van deze week, Leo Samama, die we ook gevraagd hebben om een korte karakterschets te geven van het kwartet.
1: Opus 18 nummer 3 is het eerste kwartet dat Beethoven componeerde van de set van 6. Maar het is ook tegelijkertijd het kwartet dat het meeste afhankelijk is, je zou kunnen zeggen terugverwijst, naar de lessen die hij van Joseph Haydn heeft genoten. Niet alleen chocola drinken, maar ook de kunst afkijken. Dat horen we hier. In de finale vooral horen we de briljante technicus die Beethoven ook was, voor wie geen berg te hoog was en de brieën ervan afspat in elke noot en elke maat.

0: En zo klonk het strijkkwartet opus 18 nummer 3 in D groot van Beethoven, uitgevoerd door het Orpheus Strijkkwartet. U luistert naar de Concertzender met het programma Leven Beethoven. U hoort nu Beethovens strijkkwartet in C klein, opus 18 nummer 4, gespeeld door het Belcea Kwartet. Ook ditmaal heeft onze gast van de week Leo Samama de uitvoerende gekozen en geeft hij nu een korte karakterschets van dit werk.
1: Merkwaardigerwijs is dit stuk eigenlijk een terugblik op een eerdere periode van de 18e eeuw. Sturm und Drang, door en door. Het is wat we in de jaren 70 van de 18e eeuw vooral tegenkomen en voor wie een beetje de literatuur in de gaten houdt, dat is Leiden des jungen Werthers, horen we als het ware in dit kwartet van Beethoven terug.

Het Belcea-kwartet was dat. En het speelde het strijkkwartet in C klein, opus 18, nummer 4 van Beethoven. En met dit werk zijn we aan het einde gekomen van dit uur Leven Beethoven. Morgen zijn we om 10 uur bij u terug met onder andere Beethovens strijkkwartet opus 18, nummer 5 en 6. Graag tot morgen.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint. Naast mij zit meesterpianist en tevens samensteller van dit programma, Jeffrey Match. En mijn naam is Louis Teurig. Waar gaan we het vanmorgen over hebben, Jeffrey?
1: We hebben vandaag een aantal bijzondere opnames die dateren vanaf 1902. We horen een andere manier van musiceren. Alle periodes hebben natuurlijk hun eigen kenmerken, clichés, soms framed voor ons oren. Maar de vraag blijft, waarom wordt er in die tijd zo gespeeld? Door dit beter te begrijpen, krijgen we misschien nieuwe inzichten in het muziek maken. In het begin waren er geen editingsmogelijkheden en men kon dus geen correcties maken. Wat we horen is dus exact wat er werd gespeeld. Geen tussenkomst van een editor is een groot voordeel, want tegenwoordig zijn veel CD's bijna meer door de producer gemaakt dan door de uitvoerder. Soms horen we een onnatuurlijk verloop in een opname. Sommige recent opnames klinken digital perfect, maar verder laten ze veel te wensen over.
0: Hoe kun je dit nou als luisteraar ontdekken eigenlijk?
1: Een goed manier is om tijdens het luisteren op te letten hoe de muziek aanvoelt. Is er een goed continuity in ritme en sfeer? Is het te volgen? Je kunt proberen mee te dirigeren. Duurt er zich plotseling iets frames voor of voelt het onnatuurlijk? Als je dit doet met je eigen collectie, kom je waarschijnlijk een aantal onaangename verrassingen tegen.
0: Nou ja, we kunnen hier natuurlijk eindeloos over doorpraten. Ik vind dat je er hier heel leuk over kunt filosoferen. Maar wat hebben we nou eigenlijk vandaag op het programma?
1: Vandaag hebben we een vergelijkingsprogramma met een aantal legendarische muzici. De opnames die we horen uit de afgelopen 100 jaar laten ons zien over hoeveel contrastmogelijkheden we beschikken als we musiceren. Ik zou dolgraag willen weten hoe de uitvoering in de tijd van Bach of Mozart hebben geklonken. Misschien dat we behoorlijk geschokt zouden reageren als we de echte conventies van de tijd zouden horen. Als eerste een opname uit 1922. Hier speelt Ferruccio Busoni de eerste Bach prelude en fuge uit het Well-Tempered Clavier. Ik denk dat dit een uniek historische opname is, uniek in de hele opnamegeschiedenis. En dan te bedenken dat Busoni, de Columbia technici, na het maken van de opname, heeft gezegd dat hij bereid was de volledige 48 preludes en fugues op te nemen en dat de producent antwoordde dat ze dat niet interessant vonden. De opnames zouden toch niet verkopen. Ja, dat is het trieste lot van veel grote kunstenaars en gemiste kans voor een uniek historisch document.
0: Ja, Jeffrey, we gaan er naar luisteren. En waar moeten we nou precies op letten?
1: Probeer de opname reus niet te hinderlijk te vinden en te luisteren naar wat Busoni doet. Bijvoorbeeld, een aantal structurele vertragingen klinken verrassend. In de prelude bijvoorbeeld, luister vooral voor een belangrijke basnoot, dicht bij het eind. Hoort u dit? Waarom doet hij dit? Busoni had zich heel erg verdiept in de uitvoeringspraktijk van de tijd van Bach. Hij was een heel erudiet mens. Luister naar de subtiele dynamiek van de stemmen in de fuge, vanaf pianissimo tot forte. Aan het einde van de fuge maakt hij een klein transcriptie, iets wat in de tijd normaal was. Vandaag is improvisatie helaas een vergeten kunst. Let op de praktische manier waarop Busoni de muziek opbouwt tot aan de finale coda. Zeer organisch. Hij was een architonisch uitvoerder. Busoni leefde van 1866 tot 1924.

0: We hebben geluisterd naar Ferruccio Busoni, die de prelude en fuga in C grote terts uit het voltempereerde klavier speelde.
1: Na deze registratie van Busoni horen we nu Edwin Fischer in hetzelfde werk, 11 jaar later. Ondanks het feit dat Edwin Fischer werd beïnvloed door Busoni, is er veel verschil. Fischer was, even als Busoni, heel actief als docent. Hij publiceerde een aantal boeiende boeken en essays over muziek en algemeen pianozaken. Mijn vroege pianoleraar had les van hem, Alfred Brendel Trans ook, dus ik heb veel over zijn manier van lesgeven en pianospel gehoord. Hij zei bijvoorbeeld tegen zijn leerlingen, maak de muziek levend zonder het gewoon aan te doen. Hij vergelijkt pianospelen met het geluid van de klinkers in de spraak. In zijn tijd mist hij de A en de O klinkers. Hij hoort alleen de I en de I. Hij wilde meer de A's en de O's horen. De klank van verwondering en mysterie. Denk hier maar eens over na. Hij gaf de voorkeur aan een rijk en sonore toon. Luister naar de middenstemmen die hij eruit houdt in de fugue. Net als Busoni, maar anders. Hij had verder de reputatie dat hij leerlingen kon transformeren. Een hand op een schouder op het goede moment veranderd een spel. De tempos die hij speelt zijn iets sneller, vooral van de fugue. Ook hij had een sterk gevoel voor de architectuur. Bijvoorbeeld de lange lijn van de fugue. Fischer leefde van 1886 tot 1960.

0: Dit was Edwin Fischer en hij speelde de eerste prelude en fuga in C grote terts van Johannes Sebastian Bach uit 1933. En wat is het volgende waar we naar gaan luisteren?
1: Nu gaan we luisteren naar een heel oude akoestische opname van Camille Saint-Saëns, Zelf aan de Vleugel. Uit 1904. Ik heb dit gekozen omdat het zo bijzonder is deze componist zelf aan de piano te horen. Deze opname is nog goed te beluisteren om een idee te krijgen.

0: Dit was Camille Saint-Saëns, die zijn eigen pianoconcert nummer 2 speelde op een opname uit 1904.
1: Is het niet boeiend om te horen wat een buitengewoon elegant pianist Saint-Saëns was? Nu een live opname van Arthur Rubinstein in hetzelfde werk, opgenomen in New York in 1953, met de formidabel dirigent Dimitri Mitropoulos. Een van de grootste dirigenten van de vorige eeuw. De combinatie van deze twee maakte de uitvoering van Rubinstein sinderend. Vergeef hem het heel kleine foutje in de linkerhand aan het begin. Hij was altijd erg zenuwachtig voor een concert.

0: Arthur Rubinstein speelt het eerste deel van het pianoconcert nummer 2 van Camille Saint-Saëns. Ik weet dat je concertprogramma's maakt waar je graag interactie hebt met het publiek. Kun jij ons vertellen, Jeffrey, welke onderwerpen worden besproken tijdens zo'n publieke masterclass eigenlijk?
1: Ik vind het fascinerend om te reflecteren op wat mensen daadwerkelijk horen en bewust opnemen. Soms kunnen we niet altijd begrijpen dat anderen niet luisteren op dezelfde manier als wij dat doen. Ik zeg dit omdat wij ons vaak ook niet bewust zijn van wat wij horen. Ik hou van experimenten met de manier waarop mensen luisteren. Om dit te doen, beginnen we met naar een afgesproken passage of thema te luisteren. Als je naar een thema luistert, dan hoor je iets anders waarschijnlijk niet of nauwelijks. Eerst moet je weten waar je naar luistert. Dan ga je op den duur beter begrijpen wat je hoort of niet hoort. Soms zelfs wat je niet eens hoeft te horen. Het is bijna een soort therapie, hoewel ik dit laatste woord normaal nooit zou gebruiken, omdat ik denk dat het te veel een heap hype geworden is. Het is nu lente, dus wat is beter dan het begin van Beethoven's Frühlingssonate te spreken? Ik zal enkel van de belangrijkste valkuilen proberen uit te leggen.
2: Beethoven begint zijn Frühlingssonate met de woord allegro. Dat betekent vrolijk opgewekt. Geen tempoaanduiding, maar een karakter. Dat geeft een belangrijke keus aan de spelers. Een tempo. Hoe snel? Wat is snel? En hoe snel moeten we spelen? Een belangrijke punt. Het begint zo. Luister naar de snellere noten. Dat zijn de snelste noten die in het thema voorkomen. Moeten ze zo klinken? Soms is het wel zo in een uitvoering. Ik wil niet overoordelen, maar dat moet u zelf even maar uitmaken. Misschien klinkt het briljant, maar is dit deel van de sonate echt een briljant deel? Misschien is het zangerig, want Beethoven heeft vaak over zangerig spel gesproken. In zijn brieven en ook in zijn stukken staat de woord cantabile. Melodisch, zangerig en dat betekent de muziek moet de tijd hebben om te ademen, te kunnen spreken. Het is niet voor niets dat Beethoven werd de meester van de rhetoric genoemd. Gustav Mahler zei op zijn beurt een heel leuk iets over tempo. Hij werd gevraagd door een van zijn orkestleden, maestro, welke tempo moet dit symfonie gespeeld worden? Hij antwoordde net zo snel dat de snelste noten hun naam kunnen uitspreken. Vind ik leuk advies, die houden we even in. Over tempo is belangrijk, want als het te snel is, is het heel moeilijk om bepaalde ritmes te kunnen horen. Moet eens luisteren naar de ritme die komt nadat de piano heeft de thema van de viool herhaald. Dat klinkt uit een trio, en dan vier noten, en dan een sexto, en dan vier noten. Dus het is allemaal uit elkaar. Hoort u dat? Het is heel belangrijk, denk ik, dat dat gehoord wordt. Ik denk dat de ritmes op bepaalde plekken in deze sonate en andere sonates heel exact moet klinken. Er is nog een plek in de sonate die kritisch is. En zeker deze deel. En dat komt hier bij deze belangrijke cadens. Dan krijgen wij een rust van twee tellen. Ja, ik kan het niet voor u voorspelen. Maar gelooft u mij, het is de wel. Dan komt een tweetoonnoot. En dan komt deze loopje. Dit klinkt soms wat sneller, moet u luisteren. En soms misschien niet helemaal ritmisch. Misschien hoort u de verschil. Brahms heeft de volgende gezegd over langnoten. Hij zei dat de tweede hoofd van een langnoot is de belangrijkste. Ik zou dat ook willen zeggen voor rusten. Rusten zijn soms de belangrijkste in de muziek. Als die niet helemaal volledig worden uitgespeeld, dan missen we heel iets belangrijks. Rust is soms zo spannend en ik denk dat het laatste moment van een stuk is vaak te horen in de rusten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hopelijk hoort u nu de rust. Rubinstein heeft een leuke uitspraak gedaan over ritme. Hij werd geconfronteerd door een middelmatig pianist en hij antwoordde 2 en 2 is 4, 2 en 2 is niet 3. Klaar. Ik vind het leuk, zo direct en helemaal exact waar het over gaat. Wij horen nu 5 bijzonder historische opnames. De begin van de Frühlingssonate. Dat zijn opnames die zijn gemaakt tussen de jaren 1920 en 1950. Ik zou niet te snel een audio maken, maar gewoon luisteren naar de verschillen die u hoort. Allemaal zijn bijzonder. Geniet ervan en misschien is het leuk om even te dirigeren om te kijken als de plek die ik genoemd heb toch goed gespeeld wordt.
0: We beginnen eerst met Wolfgang Schneider-Hahn en Carl Zeeman uit de jaren 50.

0: Dit was Wolfgang Schneiderhan en Carl Zeeman uit de jaren 50.
1: Vergelijk nu deze versie met de volgende: Fritz Kreisler en Frank Franz Rupp. Luister goed naar het tempo, de timing van de langere noten en de snelheid van de kortere noten. Maar ook naar de klank van Kreisler zijn manier van fraseren. Waar zet hij de belangrijkste accenten? Misschien heeft u hier nooit over nagedacht. In deze opname hoort u een plotseling verandering van tempo bij het tweede thema. Is dit een geval van verkeerde montage van twee opnames? Waarom? Werkt het? Dirk hier het zelf en audio zelf.

0: We hebben zojuist Fritz Kreisler gehoord samen met Frans Roep aan de piano in Beethovens Frühlingssonate opus 24 nummer 5.
1: Nu een live opname van Joseph Sigetti in het jaar 1940. Let op het trage tempo. Is dit een voordeel

0: Dit was een live opname van Joseph Shigeti.
1: En als een groot contrast gaan we u nu luisteren naar Out of Bush met Rudolf Serkin. Dit keer een veel snellere tempo. Misschien heeft het ook een aantal voordelen van de lange lijn. Wat denkt u?

U hoorde een uitvoering van Adolf Busch met Rudolf Serkin. En tot slot gaan we luisteren naar een uitvoering van Arthur Rubinstein met Henrik Ziering.

0: Wat een verschil, Jeffrey. Nu denk ik dat je met het volgende voorbeeld een hele speciale binding hebt. En waarom?
1: Ja, zeker. Toen ik 12 jaar was, heeft mijn moeder me meegenomen naar een pianorecital van de legendarische pianist Benno Moisevic. Het verbazingwekkend is dat ik tot op vandaag me alles herinner wat hij deed. De klank die ik daarna nooit zo meer heb gehoord. Ook het programma was bijzonder. De economische manier waarop hij gebruik maakte van zijn lichaam. Ik was verbluft. De klank, ja. Eerst luisteren we naar Moisevic, die een Rachmaninoff-transcriptie van Mendelssohn's Scherzo uit The Midsummer Night's Dream speelt. Vervolgens wordt het gespeeld door Rachmaninoff, zelf aan de piano. Alle opnames zijn akoestisch. Moisevic was niet van plan dit op te nemen. Hij was in de studio in Londen na een drukke opnameschema en hij had wat tijd over. Nou, de producer vroeg hem iets anders op te nemen. Hij antwoordde dat hij dit scherzo wilde spelen. Het is toevallig een van de laatste pianotranscripties. Het werd op de plaat gezet in één keer. En de climax is dat Rachmaninoff het veel beter vond dan zijn eigen eerder opgenomen versie. U mag straks oordelen.

0: Ja, we hebben zojuist een opname gehoord van Benno Moisewitsch. Fantastisch.
1: Zoals we hoorden, enkele weken geleden in de uitzending van Over Rachmaninoff, was een van zijn uitgangspunten het vinden van een hoofdclimax moment in elke compositie. Dit onder invloed van zijn grote vriend, de zanger Charlie Arpin, die vaak met Rachmaninoff over dit onderwerp sprak. Het moest worden voorbereid op een strategische manier. Wij horen in Rachmaninoff's vertolkingen een grote controle. Rachmaninoff was heel logisch in de opbouw van zijn eigen composities, evenals in zijn eigen spel. Het tempo is ietsje langzamer dan Moisewitsch. Luister nu naar de versie van Rachmaninoff en beslis zelf of Rachmaninoff gelijk had.

U heeft geluisterd naar een vertolking van Rachmaninoff van een compositie van Mendelssohn getiteld Scherzo from Midsummer Night's Dream. En we zijn meteen aan het eind gekomen van het programma Matchpoint. Ik hoop dat u hebt kunnen genieten van dit programma en ik nodig u uit om het volgende programma te beluisteren elke zondagmorgen om 10 uur. Als u wilt reageren, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar jeffreymatch@concertzender.nl. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren, ga dan naar concertzender.nl uitzending gemist. 30 maart geven Jeffrey Match en Rosanna Philippens een uitvoering van de Vuurlingssonate van Beethoven samen met de Brahms eerste vioolsonate in het Corso Theater in Den Haag. En het begint om 14:30. Bedankt voor het luisteren.

U luistert naar de Concertzender met aflevering 1 van een gloednieuw programma, Luister. En dat maken we samen met het gelijknamige tijdschrift Luister. In deze aflevering meteen al een mooi begin. We gaan het hebben over mensen met twee linkerhanden. En erger nog, u weet het, dat betekent zoveel als niet erg handig. En dan denkt u vast, wat moet het nou worden als je maar één hand hebt, een linkerhand ook nog. En toch, u gaat meemaken dat het gemis van een rechterhand of een rechterarm geen belemmering hoeft te zijn. Sterker nog, het kan mensen zelfs tot grote prestaties drijven. Luistert u maar eens naar het volgende fragment van Ernest Walker. Het zijn variaties op een oorspronkelijk thema voor piano linkerhand, samen met klarinet, viool, altviool en cello. Uitgevoerd door Volke Nauta op piano, Lars Wouters van den Oudeweijer op klarinet en het Prisma String Trio.

Ja, we veden niet altijd bij de concertzender, maar dit wilden we u toch niet onthouden. We hebben nog zoveel meer. U hoorde een fragmentje van componist Ernest Welker. Het intro van de variaties op een oorspronkelijk thema uit 1933. Voor de bezetting klarinet, viool, altviool, cello en, jawel, piano, maar dan dus alleen voor de linkerhand. En zeg nou eerlijk, miste u die rechter überhaupt? Het stuk was een van de vele composities, speciaal geschreven voor de muzikus Paul Wittgenstein. Die leefde tussen 1887 en 1961. Wittgenstein kwam uit een steenrijke familie, maar was iemand die zijn rechterarm verloor aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij weigerde, in ieder geval voor wat betreft zijn carrière, bij de pakken neer te zitten. Dus hij benaderde Ravel, Prokofjev en Britten, maar ook vele wat minder bekende toondichters, om in opdracht composities voor hem te schrijven. En van die minder bekende componisten laten we in dit programma twee stukken in zijn geheel horen. Het zijn opnames van de nieuwe cd Left Hand Legacy, volume 1, Chamber Music for Paul Wittgenstein. Die is verschenen op het Cobra-label en die werd destijds in Luister met een 10 bekroond. Onze volgende componist dan, dat is Jozef Labor. Die leefde tussen 1842 en 1924. We laten van hem de sonate nummer 3 horen in E majeur, voor piano linkerhand dus, en viool, een werk uit 1916. Labor studeerde compositie bij Simon Sechter, die was onder meer leraar van Bruckner ook, en pianoleraar van Arnold Schoenberg was hij. Dan bedoel ik Labor trouwens. En Labor was ook de eerste persoon aan wie Paul Wittgenstein vroeg om een stuk voor piano linkerhand te schrijven. De sonate waarnaar u naar kunt gaan luisteren, die staat stijf van de lyriek à la Robert Schumann en César Franck. U hoort opnieuw Volker Nauta piano en Janneke van Prooyen viool.

Dat was de derde vioolsonate in E-groot van Jozef Labor, gespeeld door Volke Nauta piano en Janneke van Prooyen viool. Dit is de Concertzender en het nieuwe programma Luister, met als ons tweede lange stuk in deze eerste aflevering met kamermuziek, geschreven voor Paul Wittgenstein, het kwartet in A-groot voor piano, linkerhand, viool, altviool en cello. Een werk uit 1926 van Hans Kall. Opnieuw een werk dat bol staat van verrassingen en spitsvondigheden.

Virtuoos slot van een grandioos kwartet was dat in A groot majeur voor piano linkerhand, viool, altviool en cello. Werk uit 1926 van de componist Hans Gall, die wij misschien ook nog kennen als een van de bezorgers van de Gesamtausgabe van het werk van Johannes Brahms. U hoorde pianist Volker Nauta en het Prisma String Trio. Eén hand minder hoeft met andere woorden geen belemmering te zijn om toch fantastische muziek te maken. Meer informatie over Paul Wiekenstein en de volledige speellijst van vandaag, die staan allemaal op onze website, u weet het, concertzender.nl. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze première van het nieuwe programma Luister, voor u samengesteld door programmamaker Emiel Stoffels. Mijn naam is Koen Kroeze, graag tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar deel 6 van de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Accent nu op de harp en de fluit. Het is een serie van Cassandra van Acht. De harpiste Masumi Nakasawa speelt dit keer, dus in deze aflevering, muziek voor harp en fluit. En u hoort Masumi met de fluitist Ashley Solomon. We beginnen met de vijfde sonate van Jean-Baptiste Krumpholz uit 1780.

En dat was de vijfde sonate van Jean-Baptiste Krumholz. Met harpiste Masumi Nakazawa op de enkelpedaalharp en op fluit hoorde u Ashley Solomon. Voor het eerst was de harp te horen in de opera Orpheus ed Eurydice uit 1762 van Christoph Willibald von Gluck. En uit die opera horen we nu de Dans van de Zalige Geesten, oftewel het Menuet.

Dat was het middenwet uit de opera Orpheus en de Euridice van Gluck. Ook deze keer met Masumi Nakazawa op de enkel pedaalharp en u hoorde de fluitist Ashley Solomon. Diezelfde uitvoerenden die gaan nu verder met de nocturne van de harpist en componist François-Joseph Naderman en de fluitist Jean-Louis Toulouse. Centraal staat in het werk de opera William Tell van Rossini.

Tot zover deze virtuose nocturne van Naderman en Toulou. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de wederom enkelpedaalharp en verder de fluitist Ashley Solomon. En ze gaan verder met de 14e sonate van Mozart uit 1766. Eigenlijk is dit werk geschreven voor harp, viool of klaversymbool. Daarna verscheen het in de versie voor viool en klaversymbool. En we horen het nu in de versie van fluit en harp.

Wederom was dit harpiste Masumi Nakazawa en fluitist Ashley Solomon. Ze speelden de 14e sonate van Wolfgang Amadeus Mozart en ze gaan verder met het Andante uit Andante con Variazioni van Rossini. Oorspronkelijk was dit een werk voor harp en altviool.

En zo klonk het mooie Andante uit Andante con Variazioni van Rossini, gespeeld door de harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp. En u hoorde ook weer de fluitist Ashley Solomon. Dan nu nog een mooie bladzijde uit de sonate van Friedrich Benda, dat deze componist op papier zette toen hij verbleef aan het hof van Frederik de Grote.

En dat was tot besluit een mooie bladzijde uit een sonate van Friedrich Benda. Deze keer ook weer met harpiste Masumi Nakasawa op de enkelpedaalharp. En de fluitist was wederom Ashley Solomon. Tot zover deze zesde aflevering van de serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harpen. Dit keer dus met harp en fluit. U heeft geluisterd naar een aflevering van de serie die is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender met een nieuw uur over de Russische componist Nikolai Yakovlevich Miyakovsky. Hij werd geboren in 1881 en overleed in 1950. Vanavond gaan wij om te beginnen nog even verder met zijn zesde symfonie in S. Want u heeft het vierde deel daarvan nog te goed. De andere delen hoorde u al op 23 juni. En u kunt ze natuurlijk nog weer eens even terughoren via Uitzending Gemist op concertzender.nl. Het begint allemaal met veel feestgedruis of is hier sprake van carnaval. Dan ineens citeert de componist revolutionaire liederen, Carmagnol en Saïra, liederen uit de Franse Revolutie. Daarna ineens schreeuwende koorstemmen. En kort daarop zingt het koor de klaagzang, als de ziel het lichaam verlaat. Daarmee eindigt deze tragische symfonie. U kunt het nu allemaal zelf gaan horen met het domestiek koor uit Jekaterinburg en het Oeral Philharmonisch Orkest onder leiding van Dimitri Lis. De zesde symfonie in S van Nikolai Yakovlevich Miyakovsky.

U hoort het vierde deel uit de zesde symfonie in S van Nikolaj Mayakovsky, uitgevoerd door het domestiek koor uit Jekaterinburg, en Dmitri Lis dirigeerde het Oeral Philharmonisch Orkest. En daarmee hebben we dan de hele zesde symfonie van Mayakovsky op de concertzender uitgevoerd. De symfonie dateert uit 1921 en we maken nu een sprong naar 1938. Tijdens de tweede helft van de dertiger jaren van de 20e eeuw waren heel veel Russische vioolvirtuozen te vinden op de internationale concertpodia. Violist David Oistrakh wilde graag ook een nieuw werk spelen en hij vroeg aan Mayakovsky om een vioolconcert. Daarop ging de componist bliksemsnel vioolconcerten bestuderen en schreef vervolgens het mooie en virtuoze vioolconcert in D. Na de eerste uitvoering vroeg Oistrakh wel of de cadensen in de finale een beetje ingekort konden worden. En dat kon, dat is gebeurd. We luisteren nu naar de violist Ilja Grubert en het Russisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Dmitri Jablonski, het vioolconcert in D van Nikolaj Mayakovsky.

We zijn bijna aan het eind gekomen van een uur over de Russische componist Nikolai Yakovlevich Mayakovsky. En u hoorde hier tot besluit zijn vioolconcert in D. Ilja Grubert speelde het en Dmitri Jablonski dirigeerde het Russisch Filharmonisch Orkest. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met de serie Oorlog en Vrede. Deze keer deel 5, 1848-1849. Uitgerekend tijdens de revolutie van 1848-49 schreef Hector Berlioz zijn ode aan Napoleon, een Te Deum. Net zo'n grootschalig werk als zijn Requiem uit 1837. In dit geval staan de blazers en het orgel centraal. Net als in het Requiem ook hier een mooie tenoraria. Dit Te Deum heeft een duidelijk militair karakter. Het ging in première op 30 april 1855 in de Parijse Saint-Eustache-kathedraal. We horen dadelijk de meest originele versie van het werk, inclusief een prelude na het Tibi Omnes. En helemaal aan het einde, Marche pour la présentation des drapeaux, een vlaggenparade. Luister naar Keith Lewis, tenor, het vocaal ensemble Frankfurt, het Bachkoor en het Korende van de Christuskerk in Mainz, het kinder- en jeugdkoor van de Hessische Rundfunk, Matthias Eisenberg Orgel en het Radio Symfonieorkester Frankfurt onder leiding van Eliau Inbal.

Dat was het Te Deum van Berlioz met Keith Lewis, tenor, verschillende koren, Matthias Eisenberg, orgel en het Radiosymfonieorkest Frankfurt onder leiding van Eliao Inbal. We blijven bij dezelfde dirigent en hetzelfde orkest en luisteren naar het spectaculaire Tuba Mirum uit Berlioz' Requiem. U hoort daarnaast ook het koor van de NDR en de Concertvereinigung ORF-koor.

Dat was tot besluit het Tuba Mirum uit Berlioz Requiem met het Koor des NDR, Concertvereinigung ORF Koor en het Radio Symfonieorchester Frankfurt onder leiding van Eliaho Inbal. Samenstelling van dit programma Cassandra van Acht. En alle gegevens vindt u natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. Vandaag ga ik weer verder met mijn zoektocht naar piano-etudes in deel 11 van de programmareeks De Piano-etude van Oefening tot Kunst. De vorige aflevering sloten we af met het deeltje De Pianiste uit Saint-Saëns kolderieke Carnaval des Animaux. Ik zei toen dat Saint-Saëns dat stuk ondanks het succes op huisconcerten nooit heeft willen laten uitgeven, omdat hij bang was dat hij als componist niet meer voor vol aangezien zou worden. Maar vrijwel meteen na zijn dood, in 1921, verscheen het in druk en sindsdien is het een van zijn populairste werken. Vooral De Zwaan doet het goed, ook in commercials. De première van Carnaval des Animaux in 1922 stond onder leiding van Gabriel Pierné. Pierné werd geboren in Metz, je moet dat geloof ik uitspreken als Metz, in 1863 en was zo getalenteerd dat hij op zijn 8e naar het conservatorium ging, waar hij les kreeg van César Franck en Jules Massenet. Pierné won daar de ene prijs na de andere, voor piano, voor harmonie en contrapunt en voor orgel. In 1890 volgde hij Franck op als organist van de belangrijke Sainte-Clotilde-kerk in Parijs in Saint-Germain-des-Prés. Vanaf 1903 dirigeerde hij de Concert Colonne. Hij dirigeerde vaak balletmuziek voor de choreograaf Diaghilev en onder Pierné's leiding gingen veel werken van Debussy en Ravel en ook Stravinsky's Vuurvogel in première. Hij stierf in 1937 en heeft muziek geschreven in allerlei genres. Jarenlang is zijn muziek totaal verwaarloosd, dus laten we deze uitzending maar zien als een bescheiden poging om daar wat aan te doen. De laatste tijd verschijnen er wel wat cd's waarop je kan horen hoe goed en makkelijk deze Pierné componeerde. In 1883, toen was hij dus 20, schreef hij 15 zeer uiteenlopende pianostukjes. We draaien er een paar. Eerst een lichtgewicht fantasie, beetje Schumann-achtig. Daarna laat Pierné in een prelude horen dat hij ook graag orgel speelde. In dit stuk horen we echo's van het Engelse volkslied. En tenslotte horen we zijn muzikale prentje van kinderen die aan het hinkelen zijn. Pianiste is Chang Hei Wong.

Dat waren drie stukken van Gabriel Pierné, geschreven op zijn 20ste. Hij had toen net met een compositie de felbegeerde Prix de Rome gewonnen. Als je die prijs won, mocht je 2 jaar in Rome studeren. Dat hij daar zijn oren goed te kost heeft gegeven, kunnen we horen in het slotstuk van die reeks van 15, een onvervalste folkloristische tarantella. Pianiste is weer Chang Hei-wong.

Deze tarantella vormde de opmaat tot de eigenlijke aanleiding om Pierné's werk van stal te halen. In 1887 schreef hij een briljante concertetude. Weer terug in Parijs, na zijn Italiaanse avontuur, speelde hij veel op huisconcerten en in zo'n stuk kon hij laten horen wat hij aan techniek in huis had. En dat geldt ook voor de pianist die hem op cd heeft vastgelegd, Laurent Waxal.

Étude de concert, opus 13 van Pierné, door pianist Laurent Vachal. Hij gaat verder met nog een étude van dezelfde componist, geschreven in 1903, toen Pierné net was benoemd tot dirigent van een prestigieus orkest. Deze étude is nog veel gecompliceerder dan de vorige. Laurent Vachal heeft er zijn handen letterlijk aan vol.

Rijke, cultuurminnende ouders hadden daar een landgoed en ze speelden allebei piano. Op zijn vierde raakte hij geblesseerd aan een been, waardoor hij niet naar school kon en aan huis werd onderwezen. Zijn vader gaf hem zijn eerste pianolessen. Hij begon al heel jong met componeren, vooral voor de toneelstukken, dansvoorstellingen en gekostumeerde bals bij zijn ouders thuis. Zijn eerste composities leunen zwaar op Chopin. Op het conservatorium in Warschau ontmoette hij pianist Arthur Rubinstein, ook gek op Chopin. Ze werden vrienden en Rubinstein heeft tijdens zijn hele carrière Szymanowski's muziek gepromoot. Zijn stijl is daarna ook beïnvloed door Wagner, Richard Strauss, Reger en Scriabin. Later kwamen daarvoor in de plaats Debussy, Ravel en Stravinsky. We gaan eerst luisteren naar twee vroege etudes van hem, gespeeld door Martin Roscoe. Chopin en Scriabin kijken goedkeurend toe.

Étude symphonique van Gabriel Pierney door Laurent Waakschal. We reizen naar Polen. Daar werd in 1882 Karol Szymanowski geboren. Zijn ouders behoorden tot de Poolse aristocratie, maar het gezin woonde in een gebied dat vroeger bij Polen hoorde, maar nu Russisch grondgebied was. Zijn

twee etudes van Szymanowski uit zijn vroege periode door Martin Roscoe. Een jaar of 12 later is Chopins invloed grotendeels verdwenen en voeren Scriabin en Debussy de boventoon. We draaien een selectie uit Szymanowski's etudes opus 33, die hij heeft opgedragen aan de legendarische Franse pianist Cortot. U hoort weer Martin Roscoe. Een waarschuwingsbord voor harmonisch drijfzand is niet overbodig.

4 etudes van Szymanowski uit 1916. We blijven nog even in Polen. In 1870 werd in de buurt van Vilnius, nu in Litouwen en toen in Polen, Leopold Godowski geboren. Volgens veel mensen was hij een van de allerbeste pianisten ooit. Hij begon op zijn 5e te componeren en heeft, toen hij 13 was, 3 voor hem afschuwelijke maanden doorgebracht op het conservatorium in Berlijn. De leraren van dat instituut wisten bij God niet hoe ze met dit eigenwijze fenomeen om moesten gaan. Hij was dus volledig autodidact en had zichzelf een fabelachtige techniek bijgebracht. Hij raakte bevriend met Saint-Saëns, van wie hij trouwens geen les kreeg, heel verstandig van Saint-Saëns, maar Saint-Saëns heeft hem wel enorm geholpen. Helemaal in de traditie van Liszt bewerkte hij ook alles wat los en vast zat voor piano. En hij deed dat zelfs met muziek die al voor piano was geschreven, zoals we zo meteen kunnen horen. Om hem even zijn muzikale visitekaartje te laten afgeven, draaien we eerst een paar uiteenlopende composities van hem. Het eerste stuk had net zo goed een etude kunnen zijn, maar het heet nou eenmaal Toccata en geeft een idee over Godowski's virtuositeit. Daarna hoort u een sfeervol werkje waarin de virtuositeit minder prominent is. Het heet Devotion en het wordt gespeeld door Konstantin Scherbakov.

twee stukken van Gordovsky door Konstantin Scherbakov. Rond 1890 vestigde Gordovsky zich in de Verenigde Staten en hij combineerde daar een concertcarrière met een omvangrijke lespraktijk. Hij liet leerlingen oefenen met gewichten aan hun armen om bepaalde spieren te ontwikkelen. Gordovsky was een meester in het componeren van toegiften. Hier komt er een. Hij heet Alt Wien en ademt ook helemaal die konditorijachtige sfeer van koffie met veel schlagzahne. Shura Tcherkassky, ook al zo'n pianist van de oude stempel, voert het stukje voor u uit.

Alt Wien van Godowsky, gespeeld door Shura Cherkassky. Godowsky had in Amerika een grote hoeveelheid kennissen om zich heen verzameld. Ik noem een aantal namen van mensen die bij hem de deur plat liepen. Gershwin, Arthur Rubinstein, Casals en de violisten Kreisler en Elman. Samen met deze Elman was Godowsky aanwezig bij het sensationele debuut van violist Jascha Heifetz. Tijdens dit concert zei Elman tegen Godowsky: "Wat is het hier afschuwelijk warm?" Waarop Godowsky droogjes antwoordde: "Niet voor pianisten." Heifetz werd trouwens ook een huisvriend van Godowsky. Als Godowsky in Europa was, had hij ook regelmatig contact met Stravinsky, Ravel, Respighi, choreograaf Diaghilev, dichter André Gide en schilders als Durer en Matisse. Ik had het al over Godowsky's arrangeerwoede. In een vorige uitzending draaiden we al een bewerking van een van Chopin's etudes. Zometeen gaan we luisteren naar een stuk waarin hij twee etudes van Chopin als een vlechtwerk samen heeft gevoegd. Pianist Marc-André Amelin.

Ja, als je hoort hoe ingenieus Gordovsky hier twee composities samensmelt tot één geheel, en als je zoiets live mag meemaken, dan is het voorstelbaar dat hij tijdens zijn leven al tot legende werd verheven. Hij stond bekend als Superman onder de pianisten. Zijn 10 vingers zijn 10 onafhankelijke stemmen die de oude kunst van de Vlaamse polyfonie weer tot leven brengen. In 1900 veroverde hij Berlijn, stormenderhand. Hij heeft zelf geprobeerd op te schrijven wat daar gebeurde. Het was puur toeval, maar ik was helemaal niet nerveus en ik speelde het Brahms pianoconcert in Bes op zo'n manier dat zelfs ik helemaal tevreden was. Na het eerste deel daarvan wilden de mensen al niet ophouden met klappen. En na het laatste deel werd ik een oneindig aantal keren teruggeroepen. Ik kwam weer op, na een korte pauze, en speelde toen een aantal van mijn Chopin-paraphrases. Eerst speelde ik de etude voor de linkerhand, gebaseerd op Chopin's opus 25 nummer 4. Tot zover Gordovsky's dagboek. Laten we eerst gaan luisteren naar het origineel van Chopin en meteen daarna naar Gordovsky's bewerking. En omdat wij het alleen maar horen, valt het minder op. Maar als je hierbij aanwezig bent en als je ziet dat zijn rechterhand er werkeloos bij hangt, dan begrijp je dat de monden openvielen en dat het geschreeuw achteraf niet te beschrijven was.

We hoorden achter elkaar Chopin's Etude opus 25 nummer 4 door Louis Lortie en Godowsky's bewerking daarvan voor de linkerhand. Je zou de uitvoering van dat laatste stuk door Marc-André Hamelin op dvd moeten zien met zo'n slap naar beneden hangende rechterhand. In elk geval kunnen we ons voorstellen dat Godowsky bekend stond als de koning van de linkerhand. Dit was deel 11 in de serie De piano-etude van oefening tot kunst. Deel 12 is nog in de maak en staat gepland op 3 augustus. Samenstelling en presentatie Thijs Bonger, techniek Floor van Domburg. U krijgt nog 1 etude van Godowsky als toegift.

Vanuit muziekmakerscentrum MusicQ in Amsterdam is dit de concertzender met het komende uur chroniek van de Amsterdamse muziek. Hierin aflevering 3 uit onze serie met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Die leefde van 1695 tot 1764. Hierin hoort u vioolconcerten uit de L'Arte del Violino, opus 3, uitgegeven in Amsterdam in 1733. En de trio-sonates, opus 5, uitgegeven in Amsterdam in 1736. We beginnen met een sonate in G groot, opus 5, nummer 1, voor fluit, viool en basso continuo. De delen zijn andante, largo andante, allegro en vivace. Luister naar het Schönbrunn-ensemble.

Het Schönbrunn-ensemble speelde de sonate in G groot, opus 5, nummer 1 van Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met L'arte del violino, een vioolconcert in F groot, opus 3, nummer 10. De delen zijn Allegro en Capriccio, Largo Andante en Andante en Capriccio. U hoort Giuliano Gamignola op barokviool en het Venice Barok Orchestra onder leiding van Andrea Marcon.

Leden van het Freiburger Barokorchester speelden de sonate in E klein, opus 5, nummer 2, van de man die dit uur centraal staat in Chroniek van de Amsterdamse Muziek, Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met L'Arte del Violino, een vioolconcert in A groot, opus 3, nummer 11. De delen zijn Allegro en Capriccio, Largo en Andante en Capriccio. U hoort Giuliano Carmignola op barokviool, begeleid door het Venice Barok Orchestra onder leiding van Andrea Marcon.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. Om maar iemand te noemen, Mitsuko Uchida, geboren in Japan. Met haar ambassadeur vader en moeder komt zij in Wenen terecht. Ze begint op 3-jarige leeftijd piano te spelen en geeft haar eerste professionele recital op 14-jarige leeftijd. 2 jaar later, als haar familie terugkeert naar Japan, blijft ze alleen achter om te studeren en wint al snel de Beethovenprijs van Wenen. In 1975 wint ze de 2e prijs in de Leeds Piano Competition. Later vestigt Uchida zich in Londen en daar is ze gebleven. Zelf zegt ze daarover: "Ik was al heel lang in Wenen. Ik wilde er weg en Londen was de plek waar dingen leken te gebeuren. Londen had een open houding. Maar nu sluit Engeland zich juist af." Ze is niet alleen glamoureus in haar verschillende Issey Miyake tops. Vooral is ze een vrouwelijke virtuoos die op even sprankelende manier over muziek praat. Dat deed ze al toen dat in de heilige klassieke muziek nog ongewoon was. Met Mozarts pianoconcerten vierde ze haar eerste grote successen. Maar ook met zijn sonaten. U gaat luisteren naar Mozarts 18e sonate, gespeeld door Mitsuko Uchida.

U hoorde de 18e pianosonate van Mozart, gespeeld door Mitsuko Uchida. Ooit, even voordat ze met dirigent Kurt Sanderling het podium opging, vroeg ze hem hoe iemand zoiets moois kon schrijven als Mozart dat deed. De dirigent antwoordde: natuurlijk heeft Mozart dat niet geschreven. Der liebe Gott. God bewoog de pen voor hem. Was ze het daarmee eens? Nee. Voor haar is Mozart een mens. Ze zegt, de muziek kwam rechtstreeks uit Wolfgangs hersenen. De snelheid waarmee hij werkte is zo anders dan dat absolute, duidelijke werk van Beethoven, waarvan je kunt voelen dat hij weken, maanden in denken en schetsen moet hebben doorgebracht. Bij Mozart lijkt het alsof het hem zo te binnen schoot. Zo geroemd ze is voor haar Mozart, zo bekend zijn ook haar uitvoeringen van de pianosonates van Schubert. Ze toont op verbazingwekkende manier hoe ze de drie pianistische T's kan manipuleren. Timbre, touché en timing. U gaat luisteren naar Mitsuko Uchida, die de sonate in A groot speelt van Franz Schubert.

U hoorde de sonate in A groot van Franz Schubert, gespeeld door Mitsuko Uchida. We gaan nu naar de etudes van Claude Debussy. Zijn Frankrijk was in oorlog met de Duitsers en zijn land werd gebombardeerd. Debussy componeerde zijn etudes onder deze tragische omstandigheden en ze doen aan als een wanhopig laatste testament. Een verbazingwekkende uitbarsting van creativiteit, terwijl hij bovendien al leed aan een dodelijke ziekte. Uchida's spel brengt de revolutionaire aard van de etudes tot uitdrukking. Ze maakt je bewust van hoe Debussy veranderde van een figuur die voor sommigen, met name het verontwaardigde Parijse conservatorium, egocentrisch was, naar een figuur die onnavolgbare strengheid met fantasie combineerde. In de etudes valt op dat de melodische lijn min of meer verdwijnt en vervangen wordt door ritme en timbre. Net als andere werken uit deze periode van Debussy verwijst de titel naar meer abstractie. We gaan luisteren naar de eerste 6 etudes uit boek 1. De eerste is bedoeld voor de 5 vingers, waarbij de gelijkmatigheid van de aanslag het onderwerp van studie is. De volgende etudes zijn steeds een oefening in het gebonden spelen van de tertsen, kwarten en de sexten. Etude 5 concentreert zich op de octaaf. En etude 6, tenslotte, is er voor de 8 vingers, dus zonder duimen. Een oefening in het egaal aansluiten van beide handen en het overnemen van een lijntje van de ene hand door naar de andere. U gaat luisteren naar Mitsuko Uchida en deze eerste 6 etudes van Claude Debussy.

Tot slot van deze uitzending hoorde u Mitsuko Uchida met 6 etudes uit boek 1 van Debussy. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Welkom, dames en heren, hier op de concertzender bij ons programma Radio Romantica, waarin u vandaag kennis maakt met de Franse componist Gabriel Pierné. Voor sommigen van u zal dit de eerste kennismaking zijn, want Pierné's muziek wordt nog maar zelden geprogrammeerd. Hij componeerde in de tweede helft van de 19e eeuw. En het komende uur gaat u luisteren naar enkele van zijn orkestwerken. Om te beginnen is dat zijn Fantaisie Ballet, opus 6 voor piano en orkest. Gabriel Pierné was zelf ook een prima pianist en in dit stuk wordt het romantische klavierspel en de verfijnde orkestklank mooi tegen elkaar uitgespeeld. U kunt gaan luisteren naar de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena en pianist Jean-Eflam Bafouzet.

Dat was de Fantasy Ballet uit 1886 voor piano en orkest van Gabriel Pierney. En de componist was 23 toen hij dit stuk schreef. Pierney combineerde de fijngevoeligheid van Massenet en Saint-Saëns met de robuuste romantiek van César Franck. Zijn talent werd met argusogen bekeken door de jonge Debussy, die door zijn eigenzinnige opstelling vaak niet de prijzen won, waar Pierney mee aan de haal ging. U gaat nu luisteren naar Paysage Francisca en hierin schildert Pierney op haast impressionistische wijze het landschap rond Assisi. Compleet met pelgrims, klokgelui en avondstemming. Opnieuw de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena.

U bent op de concertzender bij Radio Romantica. En u hoorde Paysage Franciscain, een compositie uit 1919 van Gabriel Pierney. Hij schreef dit stuk in een relatief modern idioom met verwijzingen naar Debussy. Als dirigent had Pierney een aantal stukken van Debussy in première gebracht. Maar zijn eigen stijl bleef toch over het algemeen behoorlijk traditioneel. In zijn orkestwerk Les Cathédrales beschrijft Pierney op muzikale wijze de grote Franse kathedralen, zoals die in de Eerste Wereldoorlog soldaten in de loopgraven geïnspireerd hebben tijdens hun ontberingen. Luistert u opnieuw naar de BBC Philharmonic onder leiding van chef-dirigent Juanjo Mena.

Dit was Les Cathédrales, een impressie in muziek van een verwoest slagveld tussen de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog en een soldaat die droomt van overwinning. Een werk van Gabriel Pierné. Radio Romantica vervolgt het portret van deze Franse componist met zijn Poème symphonique voor piano en orkest. En we horen hier zijn leermeester César Franck, maar ook vooral Pierné's eigen lichte stijl, gelardeerd met orkestrale vondsten. U hoort het Poème symfoniek gespeeld, opnieuw door de BBC Philharmonic, onder leiding van zijn chef-dirigent Juanjo Mena en op de piano Jean Eflam Bafouzet.

Poème symfonique van Gabriel Pierney was dit, een werk uit 1898. Ter afsluiting van dit uur over de Franse componist, die overigens leefde van 1863 tot 1937, hoort u nog zijn Étude de concert, opus 13 uit 1887. Ook deze wordt voor u gespeeld door Jean Eflam Bavouzet, de specialist op het gebied van de Franse pianomuziek. En ik neem vast afscheid van u. Dit was Radio Romantica, een uur dat dus geheel gewijd was aan de Franse componist Gabriel Pierney en dat voor de concertzender werd samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de zesde aflevering in onze serie rond de saxofoon. U hoort muziek uit de periode tussen 1919 en 1940. In de jaren 20 van de vorige eeuw sloeg de saxofoon de weg van de jazz in. Maar ook de pionier van de klassieke saxofoon, Marcel Mühle, zou vanaf het einde van de jaren 20 baanbrekend werk verrichten. Door zijn toedoen verschenen er onder andere veel saxofoonkwartetten. In 1919 schrijft Florent Schmid zijn legende voor saxofoon en piano. Maar voor de saxofoon heeft deze componist een partij uitgeschreven die meer doet denken aan een klarinet.

Saxofonist Claude Delange en pianiste Odile Delange speelden Légende opus 66 van componist Florent Schmid. Ook in het oeuvre van Pierre Vélonès speelt de saxofoon een belangrijke rol. Luistert u naar zijn valse chromatiek, uitgevoerd door het Quatuor de Saxofoon de Fayet.

Dat was het Quatuor de saxofoon de Fayet met valse chromatiek van componist Pierre Vélonès. In deze zesde aflevering van de serie Saxofoon gaan we nu nog één keer luisteren naar het ensemble Quartetto di Sassofoni Academia. Zij spelen het ironische Petit Quatuor van Jean-René Francais.

Petite Quatuor van Jean-René Francais werd gespeeld door het Quartetto di Sassofoni Academia. In deze aflevering van Saxofoon staat saxofoonpionier Marcel Mulle centraal. Speciaal voor hem schreef Pierre Vélonès in 1937 de Rhapsodie voor altsaxofoon, harp celesta en gong. U hoort een historische opname met Marcel Mulle zelf als saxofonist.

U hoorde de legendarische saxofonist Marcel Mull in Pierre Vélonès' Rhapsodie. Dit is de Concertzender met de 6e aflevering van de serie Saxofoon, waarin deze Marcel Mull centraal staat. Hij inspireerde vele componisten tot het maken van muziek voor saxofoon. Onder hen was ook Gabriel Pierney. En het gaat er vrolijk aan toe in zijn Introduction et Variation sur une Ronde Populaire. U hoort het quatuor de saxofoon de Fayette.

Het Quatuor de saxofoon de Fayet speelde Pierné's Introduction et Variation sur une ronde populaire. Met de sonate van Paul Hindemith komen we in hele andere sferen terecht. Laat u meenemen door altsaxofonist Jean-Marie Lodex en pianiste Henriette Puy-Roger.

U hoorde alt-saxofonist Jean-Marie Lodex en pianiste Henriette Pouille-Roget in Hindemiths Sonate. Tot besluit van de zesde aflevering van de serie Saxofoon gaan we naar de Verenigde Staten. We zijn in de jaren 40 van de vorige eeuw. Lyrisch en modern, zo klinkt het jeugdige pastoral van Elliot Carter.

Dat was Elliot Carter's Pastoral in de versie voor altsax en piano met Kyle Horch op altsaxofoon en Pamela Ledyard op piano. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de serie Saxofoon voor de Concertzender, samengesteld door Cassandra van Acht. Techniek vanavond Wouter Koerse, mijn naam is Sylvester Hoogmoed en nu tot slot de sonate in C groot van Domenico Scarlatti en Salvatore Sciarrino, uitgevoerd door het ensemble K-Sax.

Dit is de Concertzender met het programma van Lucht tot Toon. In het komende uur aandacht voor muziek voor de hobo als solo-instrument. We beginnen met het concert voor hobo en orkest in D groot van Richard Strauss. Het werk is geschreven in 1945 en dat was zo'n beetje aan het einde van het werkzame leven van Strauss. Hij schreef het concert op suggestie van John Delancey, een Amerikaanse soldaat en professioneel hoboïst die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gestationeerd was in Garmisch-Partenkirchen in Duitsland. Het wordt beschouwd als een van de mooiste werken die ooit voor de hobo gecomponeerd is. Daarnaast is het bekend om zijn economische partituur met geen noot te veel. Deze relatieve soberheid in vergelijking met zijn vroege werk is een kenmerk van de late muziek van Strauss. U hoort een uitvoering door Ingo Koritsky, hobo, begeleid door het Lausanne Chamber Orchestra onder leiding van Matthias Aschbacher.

U luistert naar de Concertzender en zojuist hoorde u het concert voor hobo en orkest van Richard Strauss. Het werd uitgevoerd door Ingo Koretsky, hobo, en het Lausanne Chamber Orchestra onder leiding van Matthias Aschbacher. We gaan verder met het concert voor hobo en klein orkest van Bohuslav Martinů. Het concert werd geschreven in 1955, maar is pas na zijn dood in 1960 uitgekomen. Daarna vond het snel zijn weg naar het standaardrepertoire voor hoboïsten. Martinů schreef het concert voor een Tsjechische hoboïst, Jiří Čančibudek, die een groot deel van zijn leven in Australië verbleef. Vandaar misschien het pastorale karakter van de muziek. Het concert bestaat uit drie delen: moderato, poco andante en poco allegro. U hoort hoboïst Jiří Krejčí met leden van het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Petr Skvor.

U luistert naar de Concertzender en wel naar het programma van Lucht tot Toon, waarin muziek voor de hobo. Zojuist hoorde u het concert voor hobo en klein orkest van Bohuslav Martinu. We gaan verder met een bijzonder werk uit de literatuur voor hobo en orkest, en wel van de Engelse componist Felix Harold White. Felix White leefde van 1884 tot 1945 en was professioneel pianist en een zeer vruchtbaar componist. Hij componeerde zowel serieuze piano- en kamermuziek als lichter muziek. U kunt nu luisteren naar een gedicht voor hobo, altviool en piano, naar een tekst van de 17e-eeuwse Engelse metafysische dichter Andrew Marvel. Het gedicht dat White inspireerde was The Nymph's Complaint for the Death of Her Fawn. En het fawn is een jong hert. U hoort een uitvoering van hoboïste Pauline Oosterijk met Susanne van Els altviool en David Kuiken piano. The Nymph's Complaint for the Death of Her Fawn.

U hoorde van Felix Harold White, The Nymph's Complaint for the Death of Her Fawn, gespeeld door Pauline Oostenrijk, hobo, Suzanne van Els, altviool en David Kuiken, piano. We sluiten dit hobo-uur nu af met een werk voor solo-hobo van Conrad Boehmer, Sestina uit 1977.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. In dit programma spelen grote pianisten grote, maar ook grote kleinere werken. De romanticus die de romantiek haatte, wordt er wel eens over deze Poolse componist gezegd. Hij was een fenomeen, ook in zijn eigen tijd. Hoeden af, heren, een genie. Met die uitroep stelde Robert Schumann zijn vakgenoot voor in een recensie. We hebben het hier natuurlijk over Frédéric Chopin. Chopin deed dingen op de piano die niemand anders kon. Het leverde hem bewondering op, maar er waren ook mensen voor wie zijn muziek te buitennissig was. Chopin hield van oude meesters als Bach en Mozart en met uitzondering van de opera's van Bellini moest de pianist niets van zijn tijdgenoten hebben. Eenmaal als balling in Parijs trad hij, met zijn zachte spel, nog uitsluitend op in de intieme beslotenheid van de salons. En, wat uitzonderlijk is, vrijwel alles wat hij schreef staat heden ten dagen nog op het repertoire. In 1960 nam Vladimir Ashkenazy voor het eerst de complete etudes van Chopin op. Deze opnames worden door velen geroemd. We gaan luisteren naar de etudes opus 10, uitgevoerd door Vladimir Ashkenazy.

Nadat zijn Franse vader in Polen was gaan wonen als leraar voor aristocratische families, genoot zijn jonge zoon Frederik daar al snel faam als wonderkind. Later, op zijn eerste reis naar Wenen, bereikte hem het nieuws van de Poolse opstand tegen de Russische overheersing. Hij besloot om die reden naar Parijs te gaan. Zijn eerste vlucht. Hier, in wat toen het centrum van de Europese cultuur was, realiseerde Chopin zich dat hij het milieu had gevonden waarin zijn genie kon bloeien. Eindelijk kon hij zich richten op de belangrijkste bezigheden van zijn leven, lesgeven en componeren. Zijn hoge inkomen uit deze bronnen bevrijdde hem van de druk van het geven van concerten, waaraan hij een aangeboren afkeer had. U gaat luisteren naar de pianist Ido Barshay, die de vier mazurka's opus 33 speelt van Chopin.

U hoorde de vier mazurka's opus 33 van Chopin, gespeeld door Ido Barshay. Chopins eerste vlucht was dus weg van de Poolse revolte tegen de Russische overheersing. Gezondheid was voor Chopin een terugkerende zorg, maar Georges Sand, zijn geliefde, bezat een groot huis buiten Parijs. Daar, in Nohant, produceerde Chopin veel van zijn meest zoekende muziek. Niet alleen miniaturen, maar ook uitgebreide werken. Zo, buiten de stad, vond hij de rust en de tijd om te genieten van een diepgewortelde zoektocht naar vervolmaking. En dit dan het liefst in langere en complexere werken zoals de fantasie, de Polonaise fantasie, de ballades en een sonate. Helaas wachtte hem ruzie met Georges Sand en een revolutie in Parijs, die van 1948. Gebroken en depressief accepteerde Chopin een uitnodiging om Engeland en Schotland te bezoeken. Tweede keer vluchteling. Zijn receptie in Londen was enthousiast, maar hij worstelde met vermoeiende lessen en optredens op modieuze feesten. En inmiddels ging zijn gezondheid ziender ogen achteruit. Op 16 november 1848 gaf hij een laatste openbare optreden in de Guildhall in Londen, waar hij in een laatste patriotisch gebaar ten behoeve van Poolse vluchtelingen speelde. Hij keerde terug naar Parijs, waar hij het jaar daarop stierf. Zijn lichaam, zonder hart, werd begraven op de begraafplaats van Père Lachaise en zijn hart werd begraven in de kerk van het Heilige Kruis in Warschau. U gaat tot slot luisteren naar Christian Zimmermann, die de Fantasie opus 49 speelt.

Tot slot van deze uitzending hoorde u de fantasie opus 49 van Chopin, gespeeld door Christian Zimmermann. Omdat er nog tijd over is tot het volgende programma, hoort u nog een nocturne van Chopin, gespeeld door Daniel Barenboim. Dit was Meester Pianisten. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Tussen Droom en Daad. Deel 5. 1897-1905. Richard Strauss. In 1898 zette Strauss een punt achter zijn laatste symfonisch gedicht Ein Heldenleben, opus 40. In dit werk beschrijft hij het leven van een denkbeeldige held. En dat doet hij heel kleurrijk. Luistert u maar naar het Weens Philharmonisch Orkest onder leiding van André Previn.